Woohoo!

0: We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Wow.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Hoor je het niet?
6: Mooi.
7: Ja, dat is leuk.
6: Werkenjagers, onverzaagd.
8: Link Kids Radio. Joehoe!

0: van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.

0: weer bid?
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar zes zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus. En 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé. Maar een enkel cijfer telt meer.

stijl. Er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht. Dan knijp je toch je handjes dicht.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat? Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
3: Hey, kijk uit, joh.
2: Een kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Je moet er anders het kasteel schoonhouden dan. De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja,
1: hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein.

0: Snapt u wel?
1: Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
0: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
1: Dag.
0: Dag.
2: Als ik het niet dacht. Mijn schat! De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
1: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
1: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
1: Let jij maar eens op. Hallo, Wolf.
0: Dag.
1: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
0: Ja, dat zei ik u toch al?
1: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar Hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
0: Ligt daar dan ook zo'n schat?
1: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
0: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
1: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
0: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
1: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
0: Ja, als ik nu 1 schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
0: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
1: Goed zo. Tot vanavond.
0: Ja, tot vanavond. Hoera. 1 schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
3: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
1: Jammer, maar Hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
0: Ja, maar...
1: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
0: Nee, maar...
1: Maar toch bedankt, hoor.
0: Graag gedaan.
3: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Jij voelt al...

Wij kabouters beginnen spontaan te dansen van al deze muziek, hè? Ja, ja, ja. Dans jij het volgende liedje met ons mee?

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: zitten. Nou, opschieten, jongens. Wacht op mij.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes plegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips kunnen we gaan snijden. Waarom drinken we daar? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.

0: prins voor mij.
1: De prinses op de ert. Er was eens een prins die een echte prinses zocht. Hij wilde graag trouwen, maar hij was erg kieskeurig en kon maar geen geschikt meisje vinden. Ik ben zelf een echte prins, zei hij. Dus wil ik ook met een echte prinses trouwen. Soms kwam hij wel eens eentje tegen op een kasteelfeestje of zo, maar dan bleek het toch een gewoon meisje te zijn. En hij wilde beslist een echte prinses. Zo een in een prachtige roze jurk en een kroontje op haar hoofd. Op een avond viel de regen met bakken uit de lucht. Het donderde en bliksemde rondom het kasteel. Toen werd er op de poort gebonst. Er stond een meisje voor de poort dat er verwaarloosd en modderig uitzag. Haar haren dropen van de regen en haar jurk was gerafeld. Ze zei: "O prins, ik heb gehoord dat u een echte prinses zoekt. Welnu, ik ben er één en daarom kom ik u bezoeken. Maar ik had beter een andere dag uit kunnen kiezen. Wat een weer!" De koningin stond op. Ze geloofde er niets van dat dit druipende kind een echte prinses was. Ze leek eerder een verzopen katje. "Kom meisje, we zullen jou eens in een lekker warm bad stoppen. En je mag vannacht hier wel blijven slapen." De koningin had een plannetje. Ze verstopte een ert onder het matras van het logeerbed. Daarna legde ze er nog eens 20 zachte matrassen op en daarbovenop nog eens 20 donzen dekens. Ze zette er een laddertje tegenaan en toen was het bed voor de prinses klaar. De volgende morgen vroeg de koningin aan de prinses: "En heb je lekker geslapen?" "Om u de waarheid te zeggen, eigenlijk niet," antwoordde de prinses. "Er lag iets hards onder mijn matras. Het leek wel alsof ik op een steen lag. Ik heb geen oog dicht gedaan." "Jij bent inderdaad een echte prinses," lachte de koningin opgelucht.

0: Alleen een echte prinses kan een erd voelen, dwars door 20 matrassen en 20 donse dekens heen. Het duurde niet lang of de prins en de prinses gingen trouwen. En de erd, die werd op een fluwelen kussentje in een glazen kastje gelegd. Zo kon iedereen zien dat het een gewone erd was die de prinses gevoeld had. En dat is toch knap? Ze leefde nog lang en echt gelukkig.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kaboutertje hier. Ja, amai. Mijn lievelingsplek in het sprookjesbos is toch achter mijn kookketel, hè? In mijn kabouterhuisje. Ja, daar maak ik de lekkerste paddenstoelensoep, hè? Met eekhoorntjesbrood en Vlaamse kabouterfrieten. Wat is jouw lievelingsplekje in de Efteling eigenlijk?

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: zusjes toch leuk.
1: Ja, joh. Net zo leuk als broertjes.
2: Wacht, zijn je mama?
1: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
2: Ja, hap. Dan brengen we je nu naar huis.
1: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
2: Anna, weet jij de weg?
1: Ja, kom mee.
3: Wat?

terug naar zijn mama.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen en brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help!
2: Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
3: Lukt het niet?
2: Nee! Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
3: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
2: Ja.
3: 1, 2.
2: Wat? Hij is leeg! Baf! Ik ga iemand anders eten.
3: Maar moet ik dan met die klok?
2: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
4: Is hij weg?
3: Ja. Hoezo?
4: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
3: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
4: Nee, geef terug.
3: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
4: Oh, nee. Waar is de klok?
5: Gestolen door de reus.
6: Wat is hier aan de hand?
4: De reus heeft de klok gestolen.
5: En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
6: Zei hij dat?
5: Ja.
6: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
4: Afgesproken.
6: Zeg, reus, jij bent toch ontzettend sterk?
3: Amai, zo sterk als een reus.
6: Dan kan jij me helpen.
3: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hogigheid.
6: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
3: ja?
6: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
3: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
6: Er tegenaan duwen natuurlijk.
3: Ah ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
6: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
3: Amai, dat is een goed idee.
6: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
5: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assebooster zei.
4: Wat een goed plan.

0: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven. Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok. Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
1: Vooruit, ja.
2: Kom op, duwen.
3: Ja.
2: Oh, zwaar.
0: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
1: Ja.
0: Bijna goed, Reus. Nog zo'n klein stukje maar.
1: Amai.
0: Of ben je soms moe?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Kom op dan.
1: Ja.
2: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
3: Ja, dat is goed.
2: Dat was een goed plan van Assepoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
3: Oké.
0: Stop. Hou maar. Stop. Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
1: Ja. Waar is mijn klok?
0: Geen idee.
1: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? Dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
0: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
1: Ja, zal ik het terugschuiven?
0: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
1: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
0: Fijn, dankjewel hoor.
1: Ja, ja.
4: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Efteling Kids Radio.

Of poepoe. Haha, even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch. En wat had jij erop?

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaat...

0: Dag, prins van mij.
1: Holle Bolle Gijs. Er was eens een koning die elke week met zijn twee ministers vergaderde over de problemen in zijn land. Er waren die week veel klachten gekomen over troep in de straten. Overal lagen papiertjes. Daar moest echt iets aan gedaan worden. De kok van het paleis had ook een probleem dat hij aan de koning wilde voorleggen.
2: Sorry, majesteit, mag ik even storen? Zei hij.
3: Ga je gang, kok, zei de koning. Waar gaat het over?
2: Het gaat over Gijs, majesteit. U weet wel, die stevige jongen die sinds kort bij mij in de keuken werkt, zei de kok.
1: En hij vertelde dat Gijs altijd maar honger had en alles opat. Ze hadden hem in de keuken zelfs de bijnaam Holle Bolle Gijs gegeven. De koning gaf zijn minister de opdracht dit probleem op te lossen. De minister kende een oude magier die misschien wel een middeltje tegen de honger van Holle Bolle Gijs kon brouwen.
4: Ik zal eens kijken, zei de oude man.
1: Hij vulde een fles met een stinkend groen goedje en samen gingen ze terug naar het paleis. Daar schrok de Holle Bolle Gijs net een paar gebakken vissen naar binnen die verpakt zaten in een oude krant. Ze gaven hem de fles met het drankje.
4: Hier, neem maar eens een paar flinke slokken van dit drankje, zei de magier tegen Gijs.
3: Fijn, ik begon net een enorme dorst te krijgen, zei Gijs.
1: Hij zette de fles aan zijn mond en dronk hem in een paar teugen leeg.
3: Heerlijk, zei hij,
1: terwijl de twee heren verbaasd een vies gezicht trokken. En toen deed Gijs iets geks. Hij stak het laatste stukje vis in zijn mond en hap, hij at de krant er ook bij op. Ook een andere krant die in de buurt lag verdween in de mond.
3: Dat leesvoer smaakt heerlijk, zei Gijs.
2: Mijn drankje heeft wel een vreemde uitwerking, zei de magier.
1: Maar de minister was tevreden. De volgende ochtend stond hij met Holle Bolle Gijs voor de koning en zei:
2: We slaan twee vliegen in één klap, majesteit. Dankzij

0: Het drankje van de magier is Gijs nu dolle papier. Door alle papiertjes op te eten kan hij de straten keurig schoonvreten.
1: Geweldig, zei de koning. Gefeliciteerd met je nieuwe baan, Gijs.
0: De eerste minister bracht een chic document vol mooie krullende letters. Er stond op: hierbij verklaren wij hollebolle Gijs tot hofpapierverslinder. De koning zette zijn naam eronder en gaf het papier aan Gijs. En hop, het was alweer weg.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin gaan, niet erop drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah, aha.

Ik zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep, hoera!

0: geen holle bolle grijze mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak. En ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och. Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt. Dat 3e kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch? Die 3e is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij hier een belachelijk blije bui.
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd. Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je me een handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gaf.
2: Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo 1 kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee?
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat ze ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1. Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5, ja. Doe maar, wibbelibi, hek,

0: Hallo? Heks? Oh, nee!
1: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam?
2: En? Hoe is het gegaan met mijn grote schatbewaker?
0: Ze hebben me in de maling genomen.
2: Wat?
0: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
2: Zijn alle kisten met goud gestolen?
0: Ja.
2: Mooi zo.
0: Huh?
2: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
3: Wat lief?
2: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
0: En wat zat er dan in die kistjes?
2: Nepmunten van namaakgoud. Oh. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
0: Ben je... Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
0: Nee, ik...
2: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
1: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

20 matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht...

lieve allemaal. Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

te happig, hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren. Altijd vrolijk en charmant, nooit een snob of arrogant.

0: ben er duizelig van.
1: Oh, hallo. Ik ben het Roodkapje.
2: Nee hoor. Sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: prins van mij.
1: De zes dienaren. Er was eens een prinses die zo mooi en lief was dat er regelmatig prinsen naar het kasteel kwamen die met haar wilden trouwen. Haar moeder, de koningin, was erg streng en verzon hele moeilijke opdrachten voor de prinsen. Alleen als een prins zo'n opdracht kon volbrengen, mocht hij met de prinses trouwen. Maar nog niemand was het gelukt. Op een mooie zomerdag kwam er een dappere prins naar het kasteel. Hij had zes bijzondere dienaren bij zich. Puttor kon goed horen, Sprinkhuid kon snel rennen, Heuvelbuik had altijd honger en dorst. En Kogeloog had zulke scherpe ogen dat hij altijd een doek over zijn ogen had, omdat alles waar hij naar keek uit elkaar spatte. En dan had je nog Koukleum, die goed tegen hitte kon, en Langnek, die heel ver kon kijken, omdat hij zo'n lange nek had. De prins was vastbesloten de prinses uit handen van haar strenge moeder te redden. Met zulke bijzondere dienaren moet dat me toch wel lukken, dacht hij vol goede moed. Wil je met mijn dochter trouwen? Natuurlijk mag dat, zei de koningin op haar liefste toon toen de prins voor haar stond. Maar dan moet je zorgen dat ze binnen een kwartier hier voor me staat. En toen lachten ze heel gemeen. Gelukkig hielpen de zes dienaren. Puttor legde zijn beste oor op de grond en hij hoorde het meisje huilen. Langnek rekte met zijn lange nek uit. Zijn scherpe ogen zagen de prinses aan de andere kant van het land. Sprinkhuid begon al te rennen. Een groot meer versperde hen echter de weg. Maar Heuvelbuik dronk in één teug al het water op. En toen ze bij een enorme rotswand kwamen, haalde Kogeloog de doek van zijn ogen en de rots spatte uiteen in miljoenen kiezelsteentjes. Even verderop zagen ze een brandende hooiberg waar ze niet omheen konden, omdat de vlammen te hevig waren. Maar Koukleum stapte in het vuur en trapte het uit. Daar zat de prinses en de prins riep: lieve prinses, ga snel met me mee. Dan kan ik mijn opdracht volbrengen. Nog net op tijd stonden ze voor de gemene koningin. Die werd zo kwaad dat ze van woede ter plekke in rook opging. Niet lang daarna trouwden de prins en de prinses. De zes dienaren waren natuurlijk de eregasten op de bruiloft. Het verhaal ging dat Heuvelbuik in zijn eentje wel 300 gebraden ossen opat. En dat zou best wel eens waar kunnen zijn. En ze leefden nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Hallo allemaal. Is Draak hier?
1: De wolf! Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Oh, kom,
2: sorry. Ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf!
2: Oh, sorry. Ik ga al.
1: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt van mij, beste Vakier. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van Vakier.
4: Hey, doe met ons mee, ik maak hier
5: een plekje voor jou naast Draakje.

0: Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
0: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
0: Ah, lekker, pannenkoeken.
2: Het is gelukt, hè.
0: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot dan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
0: Ah ja, zo dus.
2: Ja.
0: Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders waar je het beste in bent.
2: Ja.
1: Kijk,
2: ja.
1: In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
0: Ah ja?
2: Ja.
0: Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft.
2: Oh ja.
1: Roodkapje staat erin omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
0: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
0: Geen probleem, ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
3: Zo, probeert je het record plasophouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
3: Oh, dan zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
0: Dat is niet waar, hè?
1: Oh.
0: Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
3: Oh. Ja, zie je nou wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
3: Nee.
0: Maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
4: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
5: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
0: Zeg, kaboutermonneke. Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur.
5: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
2: Ja.
0: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè. En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey, ja.
1: Dat kan, maar...
5: dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
0: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die krabdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee,
0: dat dan ook...
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
0: Oh.
4: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
0: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
0: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
0: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
0: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
0: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
0: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
0: Wat blieft?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
0: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
0: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
4: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken, maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een rijtjeshuis? Waar woon je?

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.
2: Hey

tafeltje, dek je. Mr. Mo. Lisa de Brouw.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Sjupske vrienden gaan, sniek roep vrienden gaan. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.

kapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De draak. Er was eens een koning die in de schatkamer van zijn kasteel een ijzeren kroon bewaarde. In oude boeken stond geschreven dat het goed zou gaan met het land, zo

0: Er kwamen aardbevingen en overstromingen. En de mensen werden armer en armer. De koning stuurde toen zijn ridders toch maar op de draak af. Ze gingen het monster te lijf met zwaarden en lansen. Maar die braken als luciferhoutjes af op de dikke drakenhuid. Al snel droop het leger van de koning af. Zonder kroon. Vlakbij de grot van de draak woonden twee kinderen op een boerderij. Vico en zijn zusje Bella. Bella kon prachtig zingen. En als ze dat deed, werd iedereen er stil van. Zelfs de geiten stopten met mekkeren. De kippen vergaten te kakelen. En de hond blafte niet meer als Bella zong. Vico had de ridders van de koning tegen de draak zien vechten. En op een dag, toen Bella weer zo mooi zong, kreeg hij een geweldig idee. Hij nam zijn zusje mee naar de grot van de draak. Het woest brullende monster toornde hoog boven de schatkist uit. En bovenop de gouden munten en diamanten lag de ijzeren kroon van de koning. Bella begon te zingen. En wat altijd met de geiten en de kippen gebeurde, gebeurde nu ook met de draak. Hij luisterde ademloos naar de betoverende klanken. Langzaam liep Vico in de richting van de draak en heel voorzichtig pakte hij de kroon. Op dat moment leek de draak even uit zijn roes te ontwaken. Zijn kop zwierde naar beneden. Maar Bella zong net een mooie hoge noot en de draak werd weer rustig. Voorzichtig verlieten de kinderen de grot en renden met de kroon naar het kasteel van de koning. Die was zo blij dat hij zijn kroon terug had, dat Vico en Bella een forse beloning kregen. Dat kon er ook wel vanaf, want het ging gelukkig al snel een heel stuk beter met het land en iedereen leefde nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

ga je naar rechts. Staat hij op 9, dan ga je naar links. Op 6 ga je naar achteren en op 12 ga je vooruit. Even oefenen. Op 3, op 9, op 6, op 12, op 3...

Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten hoe het verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over.
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.

0: Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, kijk, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
0: Ja, schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
0: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet, hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
2: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
3: Langnek!
4: Joe!
3: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
0: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom. Kijk eens.
5: Oh, gepikt van Langnek?
0: Geleend om jou uit voor te lezen. Kom mee.
5: Ik ben zo benieuwd. Kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
0: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, hey, kijk.
3: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
3: Laat eens snel een spannend stukje horen.
0: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
3: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
0: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar slaapkamer.
5: Veel te snel.
0: Het was zo donker.
5: Zo is het saai.
4: Nee, juist goed.
0: Het was zo donker in het paleis.
5: Jij kan niet zo goed voorlezen.
0: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
3: Ga nou door.
5: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
0: Maar Roodkapje, ik...
3: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
0: Helemaal. Het is een beetje dik.
3: Ik ben dol op dikke
4: voorlezen. Voorlezen. Voorlezen.
2: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
0: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik ben zo moe.
3: Nog

nog een slok.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

Bouters moeten morgen vroeg op. Die slapen allemaal met een muts op hun kop. Ook Roodkapje ligt nu heerlijk op bed. Ze heeft vast en zeker ook haar koekoek gezet. Ik ben nog wakker en ik huil naar de maan. Zie links en rechts.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Nee, zo knabbelkneusje. Wie knabbel?

bloemetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?

0: Tja!
1: Efteling Kids Radio.
2: Kind af aan had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

0: Zone. Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: prins voor mij.
1: Doornroosje. Er waren eens een koning en koningin die een kindje kregen. Ze noemden haar Doornroosje. Ze waren zo blij met haar dat ze een groot feest gaven. Ook de feeën van het land mochten komen. Nu waren er 13 feeën, maar de koningin die had maar 12 gouden borden.
2: Ach, een feetje meer of minder zou de pret niet drukken, zei de koning. We nodigen er gewoon 12 uit in plaats van 13.
1: Het werd een schitterende dag. Alle feeën spraken een goede wens uit voor Doornroosje. Maar plotseling kwam de 13e fee binnen.
3: Ik heb ook een wens voor Doornroosje, zei ze met valse stem. Op de dag dat ze 15 wordt, zal ze zich prikken aan het spinnenwiel en sterven. Dat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt.
1: Gelukkig had de jongste vee nog geen wens gedaan. Zacht zei ze, ik wens dat de prinses niet dood zal gaan. Wel zal ze 100 jaar slapen. De koning zorgde ervoor dat alle spinnenwielen uit het land weg waren, zodat Doornroosje zich nooit zou kunnen prikken. Op de dag van haar 15e verjaardag dwaalde Doornroosje wat door de gangen van het kasteel. Zo kwam ze in een kamer waar een oud vrouwtje zat te werken aan een spinnenwiel. Vriendelijk vroeg het vrouwtje:
3: wil je dat ook eens proberen?
1: Dat wilde Doornroosje wel. Ze pakte de spinspoel vast en, auw, ze prikte zich aan de naald. Doornroosje viel daarna meteen in een diepe, diepe slaap. En het wonderlijke was, tegelijkertijd sliepen ook alle anderen in het kasteel. De koning, de koningin en alle bedienden. Iedereen lag te snurken. De jaren gingen voorbij en het kasteel was helemaal begroeid met rozenstruiken. Op een dag kwam er een knappe prins bij het kasteel. De rozenstruiken weken zomaar voor hem uiteen. En in de kamer met het spinnenwiel vond de prins het mooie meisje. Hij moest haar gewoon een kus geven.

0: Prins en zijn doornroosje trouwden met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Bollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
1: Alle tovertwinkels.
0: Dat wordt lachen.
2: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: Hansje staat voor de spiegel een stuk taart te eten. Gietje vraagt aan Hansje, waarom eet je nou een stuk taart voor de spiegel? Zegt Hansje, nou, als ik in de spiegel kijk, lijkt het net alsof ik 2 stukken taart heb.
2: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten. Tot de volgende keer.
2: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat bedoel.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Maar, ik heb het nodig.
1: Maak dat op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer. Wat? Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip.
1: Hè?
0: Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis. Loop je weer een stukje met me mee?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Chipskrindigavond, niet erop drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Zo triester. Ei, rund, heimer.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah.

0: Oké, een getal onder de 10.
1: Dat is niet eerlijk, dat kan jij niet meedoen.
0: Ah, maar ik heb nooit gelukt, dus dat heeft helemaal geen nut. Doe maar.
2: 9.
1: 3.
2: 1.
1: 6.
2: 2.
1: 7.
2: 4.
1: 8.
2: 0.
1: 5.
2: En dat zijn toch alle getallen onder de 10?
0: Bee.
1: 2,5?
0: Ja!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Het begon allemaal toen de reus Verstoppertje speelde met Kokabouter.
1: 6, 7,
2: oh,
1: 8,
2: hier vindt 9, hij me nooit.
1: 10, ik kom. Buutreus.
2: Huh?
1: Ja, ik zie je zo zitten achter die boom.
2: Maar dat is niet eerlijk. Ik ben veel te groot. Dat is niet eerlijk, hè.
1: Hé, hey, reus. Ik heb een idee. Maar eerst ophouden met huilen.
2: Wat dan?
1: Vanmiddag gaan we iets doen waar jij goed in bent. Eerlijk is eerlijk.
2: Echt?
1: Echt.
2: Gaan we hardlopen. Doen we een wedstrijd.
1: Nou, goed dan. Eerlijk is eerlijk. Want met Verstoppertje win ik altijd. En met hardlopen... Hé, hey, 2 goudstukken.
2: Goud? Goud!
1: Mag ik ook een goudstuk?
2: Goed. Je krijgt een goudstuk. Als je de wedstrijd wint. Tot vanmiddag.
1: Reken maar dat ik die wedstrijd ga winnen. Ik heb al een plannetje. Ka! Kakenbouter! Je moet me helpen. Ik moet vanmiddag een wedstrijd hardlopen tegen de reus.
2: Maar dan ga je verliezen.
1: Niet als jij me helpt, Ka. Trek gauw je rode pakje aan. Dan lijk je precies op mij.
2: Ja, en dan?
1: Nou, dan ga je bij de herberg zitten en dan wacht je op de reus.
2: Ja.
1: Dan doe je net alsof je bij bent. En als de reus komt, dan zeg je... Ik was er al lang. En dan ren je gauw weg. Snap je? Nou, tot straks.
3: Maar een kabouter kan toch nooit winnen van een reus? Ook jij niet?
1: Tuurlijk wel, Q.
3: Oh.
1: Het is precies als mijn opa zei. Aan de voet van een berg is elke reus ook maar een dwerg.
3: Wat betekent dat dan?
1: Geen idee. Maar jij moet gewoon je rode pakje aantrekken.
3: Huh?
1: Je gaat bij het kasteel van door een roosje zitten.
3: Huh?
1: En als dan de reus langskomt, dan denkt hij dat ik het ben. En dan zeg je...
3: Ik was er al lang.
1: Precies. Zo, daar ben ik dan.
2: Ah, eindelijk. Zullen we? Klaar, start af.
1: Ho, ho. Je weet nog niet eens hoe we gaan lopen.
2: Oh ja. Hoe gaan we eigenlijk lopen?
1: Eerst naar de herberg.
2: Oh ja.
1: En dan langs het kasteel van Doornroosje.
2: Oh ja.

0: kom ik hier?
1: Ik was er al lang.
2: Nou,
1: dag. Oh nee, wacht op mij, hè.
3: Gevonden.
1: Huh?
3: Ik was er al lang.
1: Maar dat kan je.
3: Nou hebben we er allebei één. Eerlijk is eerlijk.
4: Zo werden de goudstukken toch nog eerlijk verdeeld. En dat allemaal dankzij 3 slimme kabouters. Want wie niet zo sterk is als een reus, moet zo slim zijn als 3 kabouters. Die avond vierden ze een groot feest en leefden weer lang en gelukkig. Net als die keer dat... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.
5: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kabouterkie hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kabouterkie hier, mijn beste vrienden zijn kabouter ko, kabouter ka, kabouter ke, kabouter ku, kabouter kei en kabouter kei. Hoe heet jouw beste vriend of vriendin?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
3: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Papier, hier.
1: Dag, prins van mij.
2: De tuinman en de vakier. Er was eens, ergens in het oosten, een schatrijke sultan die op een dag een paar duizend tulpenbollen cadeau kreeg. Hij zei tegen de gever: dank u wel voor al die, tulpendingessen. Normaal kreeg de sultan juwelen en diamanten, ook al was hij al stinkend rijk. Zijn tuinman bracht alle zakken met tulpenbollen naar de schuur, maar was benieuwd hoe een tulp eruit zou zien. Hij stopte één bolletje in de grond. Een paar dagen later werd de sultan erg ziek. Niemand wist precies wat hij had en hij werd zieker en zieker. Toen liep een fakir de paleistuin in. Op een schaduwrijk plekje speelde hij een wonderschone melodie op zijn fluit. Zo mooi dat de tuinman er tranen van in zijn ogen kreeg. Maar wat was dat? Precies op de plek waar hij de tulpenbol had geplant, kwam er een rode bloem uit de grond omhoog. Zo snel had de tuinman nog nooit iets zien groeien. Dat moet de sultan zien, riep hij en bracht de tulp meteen naar het paleis. De tulpendinges, wat mooi, fluisterde de zieke sultan. Er verscheen een gelukzalige glimlach op zijn gezicht. Die avond zei de paleisdokter: ik weet niet hoe het kan, maar sinds de sultan die bloem heeft gezien, gaat het plotseling veel beter met hem. Alle duizend tulpenbollen werden onmiddellijk in de grond gestopt. De hele nacht werkten ze door en 's ochtends bij de eerste zonnestralen verscheen de sultan op zijn balkon. Daar zag hij de fakir in kleermakerszit op zijn tapijtje zitten. Hij speelde op zijn fluit en honderden rode bloemen staken hun kopjes.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

0: Efteling Kids Radio.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming.

0: Chupsker in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, dat, dat, dat.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python.
0: Ah, aha.

0: Radio.
1: Ik ruik de lentegeuren. Ik voel me best wel blij.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

0: Sitra, Sitri, oh la la la la la la.
1: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg één, kom jij er even bij. Dan twee en drie. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
2: De vier.
1: De vier. En daar is vijf met haar slingerlijf. Roep jij ook zes en zeven. Zeven wacht op acht, waar die toch blijft. Acht wacht dan weer op
2: negen.
1: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de tien. Dat is een nul, dat staat zo raar.
2: Dat staat wel raar, ja.
1: Een ene voor misschien?
2: Ja!

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

had een rover, Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in jouw kamp?

0: prins van mij.
1: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zo zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanfee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanfee omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenfeetje. En alle feetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanfee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanfee: "Hoogste tijd, meisjes." En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenfee kunnen vangen. Maar ze gaf het niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanfee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 feetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkten dat het al licht begon te worden. De maanfee riep: "Kom nou, meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekten de 7 sterrenveeën. En de grauwe harendos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen.
2: "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!"
1: juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijke oude heks. Terwijl de 7 feetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de feeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
2: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag.

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: lieveling Kids Radio.
1: Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha ha, tjoe, spetter spat, het is een vieslied. Een lekker vieslied. Het gaat

0: in. Dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha ha, tjoos, met de spat. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha

0: voor je klaar.
1: Snel.
0: Wat heb je nou gedaan? Toe!
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: Efteling Kids Radio. Ja, beter vinden niet, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: publiek vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman One Man Show.
1: Ik ben de Weerman van...

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: prins voor mij.
1: De kleine zeemeermin. Er was eens een kleine zeemeermin die verliefd was op een mensenprins. Ze had hem gered toen hij met zijn schip in een storm terechtkwam en overboord sloeg. Op een strandje had ze de prins bewusteloos achtergelaten. Nu wilde ze zelf ook graag mens worden en daarom ging ze naar de zeeheks.
2: Ik weet waarvoor jij komt, meisje, sprak de heks. Jij bent verliefd op de mensenprins. En nu wil je mooie benen hebben, hè? Nou, dat kan. In ruil voor je stem.
1: Mijn stem? Vroeg de zeemeermin verbaasd.
2: Ja, lachte de heks gemeen. Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen, maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen. En let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, dan zul je de volgende ochtend sterven en oplossen in de schuimende golven.
1: Niet veel later zat de zeemeermin op een rotsblok op het strand, vlak voor het paleis van de prins. Ze dronk het drankje dat de zeeheks haar had gegeven en onmiddellijk spleet haar vissenstaart uiteen in twee prachtige mensenbenen. De volgende dag ontmoette ze de prins. Die vroeg haar van alles, maar ze kon niet antwoorden. Door het drankje van de heks was ze haar stem kwijt. De dagen daarna waren fantastisch. Ze deden samen allerlei leuke dingen. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst zo soepel als een dolfijn. Toen kwam die verschrikkelijke dag. De prins vertelde dat hij ging trouwen met de prinses van het buurland. En tijdens de bruiloft die op een schip gehouden werd, bleven de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was. En niemand wist dat ze de volgende ochtend zou sterven. Want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op het dek en zag hoe haar vijf zussen plotseling uit de golven opdoken.
2: Zusje, riep de oudste, we zijn bij de zeeheks geweest en ze heeft ons deze dolk gegeven. Voordat de zon opkomt, moet je het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien en kun je weer bij ons zijn.
1: Maar de kleine zeemeermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk weg en de zon kwam op. Een hoge golf nam haar mee en de kleine zeemeermin loste op in de schuimende zee. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes leven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot 3 kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

Sprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kansen.
0: Efteling Kids Radio.
3: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
4: In een duister ver.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Kikkerkoning. Er was eens een prinsesje dat in een schitterend kasteel woonde. Op een dag was ze in de tuin aan het spelen toen haar gouden bal plotseling de vijver inrolde. Het prinsesje kon er niet meer bij. Ze moest ervan huilen. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het was een kikker die kwaakte.
3: Kwak is er toch? Kwak ik je ergens mee helpen?
2: Het meisje hield niet van die glibberige beesten met hun uitpuilende ogen. Toch vroeg ze, kun jij mijn bal uit de vijver halen misschien?
3: Misschien,
2: zei de kikker.
3: Ik wil in ruil dan wel je vriendschap hebben.
2: De prinses begreep niet goed wat de kikker bedoelde.
3: Ik wil bij je aan tafel zitten, van je gouden bordje eten, uit je glaasje drinken en in je koninklijke bedje slapen. En ik wil graag een kus.
2: Goed, zei de prinses. Ik beloof het allemaal, maar ze meende er niets van. Met gemak duwde de kikker de bal naar de kant. Het prinsesje pakte hem op en rende snel naar huis, zonder nog aan de kikker te denken. De volgende dag zaten ze van hun gouden borden te eten, toen er een stemmetje van achter de paleisdeur klonk.
3: Kwaak open, prinses, kwaak open!
2: Ze schrok. De kikker! De koning keek haar vragend aan. De prinses vertelde hem alles en huilde.
4: Ik wil helemaal geen vriendje zijn van een vies beest met fratten op zijn rug.
2: Beloofd is beloofd, meisje. Laat hem gauw binnen. Gehoorzaam deed het prinsesje wat haar vader zei. Toen de kikker binnenkwam, maakte hij een beleefd kikkerbuiginkje. De koning zette hem op tafel en de kikker at wat van het gouden bordje en dronk uit het kristallen glas. De prinses rilde bij het zien van die lange kikkertong. De koning zei gastvrij, u zult wel moe zijn, beste kikker. Mijn dochter zal u naar haar kamer brengen, zodat u wat kunt rusten. Met tegenzin bracht de prinses de kikker naar haar slaapkamer.
3: Krijg ik nu mijn nachtzoen? Alsjeblieft,
2: smeekte hij. De prinses keek de kikker aan en opeens zag ze iets moois in zijn ogen. Voorzichtig gaf ze hem een kus op zijn brede kikkerbek. Opeens stond daar een stoere prins met prachtige groene ogen. Hij zei, ooit ben ik door een heks betoverd. Jouw kus heeft de betovering verbroken. Dank je wel, prinses. Ze werden verliefd en niet veel later trouwden ze met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei. Vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg. De, de, de. Oh, oh, oh, oh, oh. La, land, er.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
0: Ah, aha.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Nou, jij zak me wel vergist hebben.
1: Oh!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.
5: En ze leefden nog lang en gelukkig.